yesterday. I knew the games to play.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Ja.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
3: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
0: Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dit is Noordzee.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Hello.

0: NRC Regio Nieuws.
1: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we veel zonneschijn. Af en toe passeren er ook wat wolkenvelden. De maxima aan zee bereiken 17 graden. Dieper in de provincie wordt dat 22 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. Maxima morgen rond 15 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme...

Spip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling en de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffe Sluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzones.

0: Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
1: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
0: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
2: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie Verzint het Niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Brugse rechtbank heeft...

0: Orens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
1: Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Siska Siska, het project rond de Gentse singer-songwriter, komt op donderdagavond 4 juni een gratis concert geven in het Cultuurcafé van de Grote Post in Oostende.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat

0: missen. Naoom Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G League. Silas Melson is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Balletschool Marie Ellen VZW brengt haar dansvoorstelling In My Mind om 3:30 en om 8:00 vanavond. De voorstelling in de grote post barst van de afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar. Tickets kosten €16. Bert Gabriels brengt zijn voorstelling live vanuit de Wetstraat in het Straffesluiscentrum in Brederen. Vanavond om 8:00. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En om 8:00 vanavond voor Marinka, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, Brill Le Spectacle komt naar het Zelt in Middelkerke. Op het podium imiteert Olivier Laurent Brill niet, hij is Brill. Tickets zijn er vanaf €45. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie.

0: politie.
1: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
0: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
2: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
0: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies, 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Hoor ouderwetse radio, luister

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
2: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Balletschool Marie Ellen brengt haar dansvoorstelling In My Mind op zaterdag 9 mei om 3:30 en nog eens 's avonds om 8:00. De voorstelling in de Grote Post barst van afwisseling. Ballet, modern en urban vloeien moeiteloos in elkaar over. Tickets kosten €16.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

bestuur van het Vermeilenfonds Oostende nodigt je graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdek je hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Verrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaard begeleidt op piano. Rimpelingen vindt plaats op donderdag 28 mei om 19:30 in VLC De Geuzetorre aan de Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Het is wel belangrijk om te reserveren op oostende@vermeilenfonds.be.

0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
5: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
4: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
2: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 10 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe krijgen we ook de zon te zien. De kans op buien stijgt in de loop van de dag. De maxima morgen zitten rond 15 graden aan zee en 20 graden dieper in de provincie. Maandag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan nog iets frisser.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen donderdag organiseerde de lokale politie Oostende opnieuw een controleactie gericht op druggerelateerde overlast. De politie controleerde de ruime omgeving van verschillende parken en pleinen in Oostende. Bij de actie werden in totaal 26 personen aan een controle onderworpen. Er werden 3 PV's voor drugsbezit opgesteld. De politie trof ook een geseind persoon aan. Ten slotte werd er ook een procesverbaal opgesteld wegens het niet naleven van opgelegde voorwaarden. Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenberge wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
3: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. BC Oostende moet voor de belangrijke basketmatch van vanavond tegen Brussels 3 spelers missen. Naum Jakov zit in de Verenigde Staten met het oog op zijn vertrek naar de NBA G-League. Silas Melsen is onzeker na een blessure aan de knie. André Gustafsson herstelt nog van een enkel blessure. Als BCO wint, dan is het zeker van de tweede plaats. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
4: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
3: Niemand raakte gewond, een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zuldwaargem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
5: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
3: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Brugse rechtbank heeft een gewezen onderdirecteur van Athena Campus Pegasus vrijgesproken na klachten over grensoverschrijdend gedrag. 6 personen hadden hierover klacht ingediend. De man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
3: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
2: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit...

chest, just we two. Heads up to, I love you, and you love me.

In Chicago, in een donkere steeg, slaat een pasgeboren baby zijn eerste kreet.

bleep-bop, boom-bam. Easy to do like the soup.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.
1: Wangen als twee appeltjes.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: Wanneer we samen dansen gaan,
1: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
0: Dat ziet ze aan mijn ogen.
1: Maar flirt ik met een andere man,
0: wat ik niet goed verdragen kan.
1: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.